0: Tonight, wonderful things are about to happen. All of your wildest dreams are about to come true.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: Het NOS Journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media.

0: tekent. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren

0: Eise uit Made bouwde als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat de levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

doen het, zingen in de nacht, ook nu ze gevangen zijn gezet. Zingend spreken ze hun vertrouwen op God uit. Wij weten niet wat ze gezongen hebben. Misschien zongen ze net als Jezus uit het psalmboek van Israël. Dat gaan wij nu ook doen. Psalm 42, vers 1, 3 en 5.

Makkelijk. Maar het kan je wel helpen om het vol te houden. Je vraagt jezelf al zingend af, waarom buig ik me neder? Waarom ben ik zo onrustig? En je spreekt jezelf toe, hoop op God. Als je samen zingt, wijs je elkaar al zingend op Hem. Met één lied uit 1000 monden gaan we zingend door de nacht. Liederen zingend, vol vertrouwen. Zo schrijdt de stoet van pelgrims verder, door de nacht van strijd en zorgen.

Het volgende lied gaat ook over de kracht van het samen zingen. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen. Zing dan uit alle macht. Lied 292 uit Weerklank. Zolang wij ademhalen.

De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem, mijn leven lang. Psalm 118, vers 7 en 14.

Dominee Priem uit Ermelo leest uit de Bijbel Handelingen 16, vers 16 tot en met 34 en 2 Korinthe 1, vers 4 tot en met 6. Het thema van de meditatie is Zingen in de Nacht. Na de meditatie koos hij voor het lied Huis van Vrede. Vooraf koos hij opwekking nummer 727. Dat is de versie van Psalm 16 van Psalmen voor nu. Ik val niet uit zijn hand.

Beste luisteraars, je hebt van die nachten dat je maar moeilijk in slaap valt. Of dat je midden in de nacht wakker wordt en daarna niet meer in slaap kan komen. Allerlei gedachten tollen door je hoofd. Dingen waar je overdag druk mee bent, die komen 's nachts weer terug. Als dat mooie dingen zijn, dan is dat niet zo'n ramp. Maar als het verdrietige dingen zijn waarover je je zorgen maakt, of dat je van de pijn niet slapen kan, dan is het wat anders. Hoe kom je de nacht door? We lezen over zo'n zware nacht bij Paulus en Silas in Handelingen 16. Ze zijn gevangen genomen, hebben stokslagen gehad, liggen in de binnenste kerker, hun voeten vastgeketend in een houten blok. En hoe komen ze de nacht door? En dan lezen we, om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Wanneer ik aan Paulus denk, dan denk ik vooral aan zijn vele brieven die wij vandaag de dag nog steeds lezen. Dan denk ik ook aan de vele reizen die hij heeft gemaakt om de boodschap van het evangelie te brengen. Maar dan denk ik veel minder aan Paulus als iemand die veel geleden heeft vanwege zijn geloof. Uiteindelijk werd het zelfs een dood. En wat heeft het hem wel niet gekost? En hoe heeft hij dat allemaal vol kunnen houden? Nou, die vragen betrek ik dan ook maar meteen op onszelf. Wat mag geloven ons kosten? En wat heb jij over voor je geloof? Ben je bereid te lijden omdat God je geroepen heeft? Wil je de consequenties aanvaarden omdat je staat voor je principes? En hoe houd je dat dan vol? Bij Paulus horen lijden, verdrukking en vervolging bij het volgeling van Jezus zijn. Wat Jezus overkwam, kan ook ons overkomen. In de tweede Korinthebrief geeft Paulus een opsomming van wat hem is overkomen. En dan schrijft hij, ik ben al vaak half doodgeslagen. 5 keer hebben de Joden mij zwaar gestraft met 39 zweepslagen. 3 keer hebben Romeinse bestuurders mij stokslagen laten geven. 1 keer hebben mensen geprobeerd mij met stenen dood te gooien. 3 keer zat ik op een schip dat zonk en ben ik bijna verdronken. Ik heb zelfs een keer 24 uur lang in zee gedreven. En de reizen die ik maak zijn vol gevaren, gevaarlijke rivieren, onderweg rovers. Telkens zijn er mensen die mij kwaad willen doen. Paulus somt hier zijn lijden op. Het is bijna opvallend nuchter, bijna zakelijk zou je kunnen zeggen. Hij schept er niet over op, maar het is een eerlijk verhaal wat het hem kost. Slagen, lichamelijke pijn, de gevangenis, verlies van vrijheid. Zorg om de gemeente ook, een emotionele last die met zich meedraagt. Het lijden is geen teken van tekortschieten, maar hoort bij zijn roeping. En dat is toch een iets minder romantisch beeld van alle mooie reizen die Paulus maakte. He, zoals je in onze tijd bij allerlei christelijke reisorganisaties vakantie kunt boeken, in de voetsporen van Paulus. Ja, maar gelukkig dan wel zonder de zweepslagen erbij, zeg ik maar even. Als je er goed over nadenkt, dan hoort bij het volgen van Jezus niet de belofte van een comfortabel leven. Dat willen we wel graag en misschien ervaren we dat ook vaak zo. Maar dan vraag ik me wel af, is geloven zoiets als het zitten op een relaxfauteuil, gewoon lekker zitten, of is het zitten op de schopstoel? Lijden en vervolging horen bij het leven van een christen. Dat kennen we van de getuigenissen van mensen uit de vervolgde kerk. Hoe zwaar kan het zijn om christen te zijn als het verboden is en dat je er niet openlijk voor uit kunt komen? En als je het wel doet, dan met enorme gevolgen. En dat ze volhouden, dat is bijzonder. Hoe zit dat met ons? In Nederland kost het volgen van Jezus je meestal geen vrijheid of veiligheid. Er komt meestal geen geweld bij kijken, maar het kan wel ongemak opleveren. Het is niet meer vanzelfsprekend. Mensen vinden er wat van. Het kan zijn dat je als gelovige op je werk of in je studie wordt weggezet als ouderwets of niet van deze tijd. Je wordt niet serieus genomen. Je houdt je geloof liever voor jezelf omdat je bang bent voor reacties. Dat kan een bepaalde spanning opleveren, maar ook een bepaalde eenzaamheid, hè? Want dan ben je de enige of een van de weinigen. Je kunt tegen onbegrip aanlopen als mensen jouw keuzes ten aanzien bijvoorbeeld van je besteding van tijd of geld niet begrijpen, of daar minachtend over doen.
Waarom doe je eigenlijk dat vrijwilligerswerk? Waarom kies je niet voor je carrière? Het kan zijn dat mensen de keuzes die je maakt op ethisch gebied niet mee kunnen maken. En dat dat effect heeft op je relaties. Of dat je vanuit je geloof ervan overtuigd bent dat je in actie moet komen. Dat kan ook consequenties hebben die niet makkelijk zijn. Al die dingen doen iets met je. Nou, hoe houd je het dan toch vol? En dat heeft allereerst te maken met je motivatie. Waarom doe je het? Dan kijken we toch weer even naar Paulus. Hij zegt in diezelfde brief aan de Korintiërs, dat was 2 Korinthe 5, vers 13, wat ons drijft is de liefde van Christus. Gedreven door de boodschap van Gods Koninkrijk, gedreven door de liefde van Christus, is Paulus onderweg. En God is hem daarin nabij. Ook in de ellende, de rottigheid. Hij schrijft, steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. En daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. Ik moet veel lijden omdat ik bij Christus hoor. Maar dankzij Christus krijg ik ook veel steun van God. En God geeft moed en troost in al onze ellende. Er staat niet dat God ervoor zorgt dat het ophoudt, maar in alles is Hij er wel bij. Troost ontvangen en een ander troosten gaan hand in hand. We hebben elkaar nodig om te steunen, om elkaar te steunen. Het is trouwens ook goed om te beseffen dat Paulus ook nooit alleen op reis was. Hij was eigenlijk altijd samen met anderen op reis. Je hebt een ander nodig, we hebben elkaar nodig. Paulus schrijft, ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Want jullie weten dat God ons na een tijd van lijden zal redden. Het gaat om redding. Niet voor niks betekent de naam Jezus dat ook, redder. En dat is precies wat Paulus en Silas in de gevangenis ook zullen ervaren. Redding. Maar zover is het nog niet. Want wat doen ze? Ze zingen midden in de nacht. Je zou kunnen zeggen, Paulus en Silas zingen omdat ze zo dapper zijn. Maar je kan ook denken, misschien zingen ze ook wel om het een beetje weer te worden. Moedig, dapper, zichzelf moed inzingen. Jezelf de zorgen te boven zingen. Vernederd en mishandeld als Jezus voor hen, als een grote voorbeeld, zoeken ook zij hun krachtbronnen op en komen net als Jezus bij de psalmen terecht, want ze zingen midden in de nacht. Er zit een verwijzing in naar Psalm 119, vers 61, 62. Al zetten rondom mij zondaars hun strikken, uw wet, uw woord vergeet ik niet. Midden in de nacht sta ik op en loof u. Oude woorden uit de psalmen. Zou jij het kunnen? Zou u het kunnen? Zingen in de nacht omdat je weet dat God niet loslaat? Ja, wat ze gezongen hebben, dat weten we niet. Wat zou u zingen? Wat zou jij zingen? Welk lied? En misschien moet ik wel zeggen, wat zou je willen zingen? Want misschien zeg je ook wel, ik weet niet of ik op zo'n moment nog wel een lied over mijn lippen krijg. Nou, dan hoop ik in ieder geval dat er anderen om u heen zijn of om jou heen zijn die voor jou zingen. Die jou dragen met hun gezang. En misschien is het wel een ander die begint en dat je dan zelf ook kan invallen en mee kan doen. Zo kunnen we elkaar dragen. Zo draagt God ons. Om Paulus dan maar weer even te citeren. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Niets kan ons scheiden van de liefde van God die Hij heeft laten zien, die ons bewezen heeft in Christus Jezus. Kun je dan blijven zingen? Zingen in de nacht is niet sterk zijn. Het is vastgehouden worden door God. En je vasthouden aan God. God die sterker is dan de nacht. Amen.

Eén dag in uw huis is mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Want God zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, want hij is goed en mild. Psalm 84, vers 5 en 6.

In het volgende lied horen we ook van vertrouwen op God in moeilijke tijden. Het derde couplet zingt: als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar. Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht. En zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat is een lied om al jong te leren. Het kan een leven lang mee.

Om dicht bij God te blijven en zijn lof te zingen, hebben we de Heilige Geest nodig. Geest van hierboven, leer ons geloof.

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg en de waarheid die mij leidt. Lied 439 uit Weerklank.

Op 1000 wegen zendt u ons uit. Zo was Paulus in Filippi gekomen. Hij gaf Gods woord door, langs de rivier en in de stad, en tenslotte zingend in de gevangenis. Zingend verkondigen en belijden Paulus en Silas: U alleen, u loven wij, want u bent tot onze vreugd nabij. Daarom vertellen we van al uw wonderen. Zingen we mee met hen en met de kleuters die dit vers gaan zingen?

Ons uur is alweer bijna voorbij. We eindigen ons programma met een lofzang. Een bewerking van Psalm 150. Psalm 150a uit het liedboek. Geprezen zij God.

Evert en ik groeten u hartelijk. We wensen u voor de komende week Gods nabijheid toe. Vooral als u te maken heeft met zorg, pijn of verdriet. Hoop op God.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

die je disch bereidt, die blijdschap geeft en overvloed, die je voor wankelen behoedt, die je door diepe dalen leidt. Die Heer wil ook jouw herder zijn. En wie de herdersroep verstaat, de herder volgend waar hij gaat, verdwaalt niet in de zandwoestijn. Hij leidt je naar een groene wei, verkwikt je hart met lafenis. Hij wijst ook waar de haven is, het einddoel aan de overzij. Zelfs als je laatste levensuur beëindigd is, je tijd is om, pakt hij je hand en zegt dan, kom, dit graf is slechts van korte duur. Want als zijn tijd gekomen is, als de bazuin het teken geeft, dan breekt het graf en eensklaps leeft, wat door de dood ontnomen is. Het lichaam krijgt een nieuw bestaan. Verrijkt, verheerlijk zal het zijn. Geen aardse zorgen, aardse pijn, maar hemelvreugde breekt zich baan.

Morgenlied. Al bij mijn eerste oogopslag, bij het ontwaken van de dag, zie ik uw goedheid om mij staan, het licht dat weer is opgegaan. Merk ik uw zorg die mij omringt, de lucht die in mijn longen dringt, het water stromend.

langs mijn huid, de kleding die mij warm omsluit. En op de tafel wacht het brood. Heer, uw langmoedigheid is groot. Uw goedheid maakt mij klein en stil. Want ik weet, ik leef om Christus wil. En ook met deze nieuwe dag, met zijn gejacht en zijn gewoel, brengt gij mij dichter naar uw doel.

Heer, u hebt ons leven nieuwe kans gegeven. En het licht bij u vandaan wijst de nieuwe weg ons aan. Vallen, opstaan, lopen met de grote mensenstoet. Op de weg u tegemoet. Mens zijn tussen velen, lief en leed te delen. Hand in hand het goede spoor. Jezus zelf gaat immers voor.

Vaak is er een drang in mij die me doet verlangen naar de wijdheid van de zee. Dan wil ik onder aan een duin luisteren naar het lied van de golven, de geur ruiken van het zilte zand. Als ik meeuwen zie zweven boven het grijsgroene water, kan ik zo intens genieten van wat ik hoor en zie.

stil in zijn hand. Die kleine vogel in die hand. Zie hem daar zitten, stil, gerust. Als is hij zich ervan bewust, dat louter goedheid hem omspant. Als weet hij, ik heb niets te duchten. Er is geen reden om te vluchten. Ik kijk omhoog en weet het weer. Ook ik heb niets te klagen, want daar is die uitgestoken hand, die evenzo, ja, nog veel meer, mij met mijn onrust en mijn vragen omspannen wil en mee wil dragen. Een hand die ik altijd herken, die om mij is doorboord geweest en waarin ik dus liefde lees. Een hand waarin ik veilig ben, waarin ik niets meer heb te vrezen, waarin ik gerust en stil mag wezen.

Bidden. Als ik bid, doe ik mijn ogen dicht. Dan kan ik beter denken aan de dingen die gebeuren met mij en met andere mensen. Maar soms, als ik bid, houd ik mijn ogen open. Dan kan ik beter zien naar de dingen die gebeuren met mij en met mijn medemens. En soms bid ik niet, dan zing ik, dan heb ik al gebeden.

samen gaan. Heer, laat het zo zijn dat wij mensen leren elkaar twee aan twee warmte te geven, als het kan, een leven lang. Wij mensen komen elkaar tegen, willen inhoud geven aan elkaars bestaan. Het is toch goed als mensen samen gaan? Leer ons elkaar vast te houden, Heer, als het kan, een leven lang. Laat het zo zijn, Heer.

rust. Nu dekt de nacht de aarde zachtjes toe en spreidt een neveldeken over de velden en dompelt mes en mens en dier in diepe rust, totdat de morgen zich komt melden en ieder door de zon weer wakker wordt gekust.

Dagelijks leven. Ik kijk niet verder dan één dag. Waarom zal ik harder lopen? Het leven gaat zoals het gaat. De puzzel is nog lang niet klaar. Ik zoek de stukjes bij elkaar en leg elke dag één stukje.

Onbezorgd als de vogels. Hoor je wel de vogels buiten, jubelend hun hoogste lied? Heerlijk vrij en onbekommerd, zorgen kennen zij toch niet. Zouden zij het dan ook weten van hun schepper, God de Heer, die gezegd heeft, zonder mijn wil valt geen mus ter aarde neer. Van dat heel gewone musje, dat wel haast geen waarde heeft, wordt er zelfs niet één vergeten. Elke dag zorgt God die leeft. Mocht ik zo vertrouwend leven, zonder steeds te zorgen gaan, soms kan ik intens verlangen om mijn vleugels uit te slaan. Alle zorgen achterlaten, opwaarts wieken naar omhoog, naar die onbekende verten, dicht tot aan de hemelboog. Wil ik echt een vogel wezen, zonder zorgen en verdriet? Nee, want als ik geen verdriet had, kende ik ook Gods liefde niet.

Zonsondergang aan zee. Ik loop in gedachten de zilveren weg die mij voert naar de stralende kim. Ik loop heel voorzichtig met overleg als een kleine donkere schim. Want de weg is maar smal en de zee zo wijd. Voor je het weet glij je van het pad. En de tocht duurt zo lang, wel een levenstijd, voor je komt in de zilveren stad. Maar de zon reist te snel als een gouden oog, verdwijnt ze nu achter de rand. Het pad is verdwenen, mijn droom wiekt omhoog, ik sta weer alleen op het strand. Als ik eenmaal zal staan aan de glazen zee, met de gouden stad in het verschiet. Laat mij aan uw hand gaan. Ga gij met mij mee. Want alleen, Heere, kom ik er niet.

De kindervriend. Geef je hart maar vroeg aan Jezus. Deze keus berouwt niet gauw. Hij, de grote vriend van kinderen, vraagt ook naar het hart van jou. Laat je lichtje helder schijnen in het donker van de nacht. Deze vreugd kan nooit voorbij gaan. Daarvoor houdt God zelf de wacht. Straks sta je in het volle leven, met zijn vreugde en verdriet. Laat de heiland stuurman wezen, dan vergaat je scheepje niet. Wie hem dagelijks leerde volgen, ook langs de oneffen baan, die mag eenmaal als een schaapje met de herder binnengaan.

Blijf bij ons. Blijf bij ons, Heer. Wij kunnen veel verdragen, maar niet de troosteloze eenzaamheid, de eindeloosheid van de kille dagen, waarin ons hart om uw nabijheid schrijdt. Blijf bij ons, Heer, ook als wij onbezonnen proberen onze weg alleen te gaan. Werp onze bouwsels, zonder u begonnen, omver, laat er geen steen van blijven staan. Blijf bij ons, Heer, en wil ons begeleiden, op weg naar huis, naar het eeuwig vaderhuis. Wil in uw woning ons een plaats bereiden, en breng ons thuis, Heer, breng ons veilig thuis.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar deze nieuwe uitzending. Het komende uur neem ik u mee langs bijzondere muziek uit verschillende eeuwen en landen. Waarbij we gaan luisteren naar bekende, maar ook minder bekende componisten. En ik probeer daarbij even stil te staan bij de instrumenten en de tijd waarin deze muziek ontstond. We beginnen zo dadelijk met een werk waarin water, natuur en een stukje romantische verbeelding samenkomen.

De Duitse componist en dirigent Karl Reinicke schreef zijn fluitsonate Undine in 1882. En die titel Undine verwijst naar een romantisch sprookje over een waternimf, een geliefd onderwerp in de 19e eeuw. Het instrument dat centraal staat is de fluit. En de fluit heeft van nature al een heldere, vloeiende

In de tijd ga ik nu een sprong vooruit maken naar het begin van de 20e eeuw en naar de Verenigde Staten. Componiste Florence Beatrice Price was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw van wie een symfonie door een groot Amerikaans orkest werd uitgevoerd. Hele lange tijd bleef haar muziek onderbelicht, maar tegenwoordig wordt haar oeuvre wereldwijd eigenlijk herontdekt. Ik laat u dadelijk uit haar liederencyclus Five Songs een viertal horen met de titel White Rose, The Moon Bridge, Night, Song to the Dark Virgin. En deze keer niet gezongen, want dat was de oorspronkelijke bedoeling. Maar ik blijf even bij het instrument van de fluit, begeleid door piano. Florence Beatrice Price combineert eigenlijk Europese tradities met de invloeden uit de Afro-Amerikaanse muziekcultuur. En er zit ook altijd een stukje spiritual muziek en volksmuziek in haar composities. De tijd waarin zij componeerde was een van hele grote maatschappelijke veranderingen, maar ook van discriminatie en rassensegregatie. En tegen die achtergrond mag je gerust wel zeggen dat haar succes als componiste des te opmerkelijker is. Vier songs uit de reeks van

van deze sfeervolle combinatie van fluit en piano een overstap naar uitsluitend pianomuziek. De naam van de volgende componiste is minder bekend, maar beslist het ontdekken waard. Ik heb het over Ingeborg Bronsaert von Schellendorff. In de 19e eeuw kregen vrouwelijke componisten zelden dezelfde kansen als hun mannelijke collega's. En toch wist zij, Ingeborg Bronsaert von Schellendorff, een respectabele carrière op te bouwen. Zowel als pianiste, maar ook als componiste. U hoort zo dadelijk het derde deel uit haar klavierstuk met als subtitel Wiegenlied. En het instrument, de piano, is natuurlijk uitstekend op zijn plek in een romantische huiskamer. De piano kan zowel intiem als ook groots klinken in een concertzaal. Het wiegenlied vraagt echter om zachtheid en rust, alsof een kind voorzichtig in slaap wordt gezongen. Een gedeelte uit klavierstukken van Ingeborg Bronsaert von Schellendorff.

En voor het volgende stuk muziek keer ik met u terug naar het begin van de 18e eeuw met muziek van de Venetiaanse maestro Antonio Vivaldi. En dan vandaag een instrument dat centraal staat en vaak minder aandacht krijgt dan de viool of de fluit, en te weten de fagot. De fagot behoort tot de houtblazersfamilie en heeft, zo zou je kunnen zeggen, een warme, donkere en vaak ook een beetje verrassende klank. In Vivaldi's tijd begon het instrument zich steeds meer als een solo-instrument te ontwikkelen en Vivaldi schreef maar liefst tientallen fagotconcerten en liet daarmee zien hoe wendbaar en virtuoos het instrument kan zijn. De barok was namelijk een tijd van pracht, praal, contrasten en ook vooral heel veel virtuoze passages. Luistert u naar het Allegro uit het fagotconcert in C groot met als cijferaanduiding RV 479 van Antonio Vivaldi.

En met het gedeelte uit Vivaldi's Fagotconcert sluit ik het wat rustiger gedeelte van deze uitzending af en reis ik naar Nederland en dan naar Johan Wagenaar. Johan Wagenaar behoort tot de belangrijkste Nederlandse componisten van rond 1900 en zijn overture Cyrano de Bergerac is gebaseerd op de beroemde toneelpersonage van de Franse schrijver Edmond Rostand. En hier staat dan nu niet een keer één instrument centraal, maar gewoon het volledige symfonieorkest. Wagenaar gebruikte verschillende instrumentgroepen als een soort kleuren op een palet. De kopersblazers zorgen voor heroïek, houtblazers voor een stukje elegantie en dan hebben we natuurlijk ook nog strijkers. En deze muziek weerspiegelt de late romantische tijdgeest. Het moest kleurrijk, het moest verhalend zijn, het moest boeiend zijn. En eigenlijk probeerden de componisten toen al personages en situaties bijna als in een film tot leven te brengen. U hoort de overture Cyrano de Bergerac van onze Nederlandse componist Johan Wagenaar.

Muziek van Johan Wagenaar, zijn overturen uit Cyrano de Bergerac. Mijn volgende componist leefde in een totaal andere wereld. Dmitri Shostakovich werkte onder het Sovjet-regime, waar kunstenaars voortdurend moesten balanceren tussen hun persoonlijke expressie, maar ook alle politieke verwachtingen van het regime. De beroemde tweede wals uit de jazzsuite, die tegenwoordig ook bekend staat als de suite voor Variety Orchestra, laat ik u zo dadelijk horen. En hierin zijn er opvallende rollen weggelegd voor saxofoons, koperblazers en het slagwerk. En juist die combinatie geeft de muziek haar heel herkenbare, bijna licht ironische karakter. En hoewel die titel het woord jazz bevat, klinkt de muziek eerder als een mengeling van dans- en volkstheatermuziek. En achter al deze elegante melodieën schuilt bij Shostakovich vaak een vleug melancholie. En iets wat heel kenmerkend voor zijn muziek geworden is. Eigenlijk staat hij vooral bekend als degene die het regime voortdurend op het verkeerde been wilde zetten. Geniet u van een drietal delen uit de jazzsuite van Dmitri Shostakovich.

Ik ga deze uitzending voor u besluiten met een monument uit het pianorepertoire. En dat is de pianosonate nummer 2 van Sergei Rachmaninov. Sergei Rachmaninov was niet alleen componist, maar ook een van de grootste pianovirtuozen van zijn tijd. En deze pianosonate nummer 2 vraagt ook werkelijk het uiterste van de pianist. Het instrument wordt hier eigenlijk bijna een volledig orkest. Hele lage bastonen, klokachtige akkoorden, allerlei melodieën die afbreken en daarnaast ook virtuoos snel alles wisselt elkaar af. Toen Rachmaninov dit werk componeerde, stond de muziekwereld op een keerpunt. Er waren al allerlei nieuwe stromingen, zoals modernisme en atonaliteit, aan de slag. Maar Rachmaninov bleef heel trouw aan de rijke romantische traditie. En daardoor zou je nu kunnen zeggen dat deze pianosonate nummer 2 bijna nostalgisch, maar ook wellicht tijdloos klinkt. U gaat luisteren naar allerlei contrasten, zangerige melodieën en met name de snelle en virtuose passages van Sergei Rachmaninov. Ik dank u alvast voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u nog een hele fijne zondag en volgende week een uitzending van collega Stineke Renes. Een hele fijne zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij Pastorale op Veluwe FM met Bert Lankman en Henk IJsenga. Vandaag de laatste van een serie uitzendingen waarin we begonnen met een bewerking van het Vater Onzer, oftewel het Pater Noster. Zo'n 35 bewerkingen kwamen in het programma langs sinds 25 januari. Vandaag beginnen we met het Otje Nasch van Tchaikovsky in twee bewerkingen. De eerste komt uit De Negen Koren en de tweede uit de liturgie van Sint Johannes Chrysostomus. U hoort de Corydon Singers onder leiding van Matthew Best. Otje Nasch, Tchaikovsky.

Tchaikovsky, tweemaal het Otschenasch. En met deze uitzending zitten we al in de maand juli. En daarin wat mij betreft wat bekende en of goed in het gehoor liggende muziek. Waar je misschien meer achteroverliggend naar kunt luisteren zonder er veel bij na te denken. En we houden de verbindende teksten wat korter. We beginnen met het bekende koraal Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dat door Bach bewerkt werd in een prachtige kantate. Luisteren naar een viertal delen daarin, waaronder het openingskoor, een recitatief, een aria en het slotkoraal. En je hoort het Amsterdam Barok Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Johann Sebastian Bach, Wachet auf, ruft uns die Stimme.

Johann Sebastian Bach, delen uit de kantate 140, Wacht auf, ruft uns die Stimme. Momenteel studeert de Christelijke Oratoriumvereniging Noordwest-Veluwe het oratorium Paulus van Mendelssohn in. Eind november is de uitvoering. En daarin komt het koraal Wacht auf ook voor in de instrumentale inleiding en als gezongen koraal. Mooi om dat koraal dan te vergelijken met dat laatste koraal van Johann Sebastian Bach. La Chapelle Royale, Collegium Vocale en Orchestre des Champs-Élysées. En de kenners weten het al, die staan onder leiding van Philippe Herrewegen met twee delen uit het oratorium Paulus van Mendelssohn.

Twee delen uit het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy. Met Johannes Brahms blijven we in de 19e eeuw. Behalve zijn grootste Deutsches Requiem schreef hij een aantal kortere werken voor koor met en zonder begeleiding. Zijn Geistliches Lied voor vierstemmig koor en orgel dateert uit 1856, naar men zegt als gevolg van een uitwisseling van oefeningen met de contrapunt. Door het St. Bride's Choir in Londen onder leiding van Robert Jones, het Geistliches Lied van Johannes Brahms.

Geistliches Lied van Johannes Brahms. En dat kunt u donderdag aanstaande live horen in de Grote Kerk van Harderwijk. Het is dan een concert met koor en orgelstukken van Jaap Zwart, organist, en het Kamerkoor van de Christelijke Oratoriumvereniging. En behalve Brahms hoort u dan Schubert, Mendelssohn, Stanford, Mozart en Maunder. Donderdag 9 juli, 7:15 in de Grote Kerk van Harderwijk. We gaan naar Patrick Hales, een Engelse pianist, organist, dirigent en componist. In 2009 zag je een album Song of Songs, het licht. Song of Songs, het Bijbelboek Hooglied. Het werk is voor koor, sopraan en strijkers. Alan Menahan Thomas is de sopraan, het koor is Conventus en het Engels Kamerorkest. Zij staan samen onder leiding van Patrick Hales in een aantal delen uit de Song of Songs. Patrick Hales, Song of Songs, Hooglied.

Song of Songs van Patrick Hayes. Een heel modern stuk van 17 jaar geleden, maar toch uitstekend te horen en heel harmonisch. Wij gaan deze uitzending afsluiten en dat doen we met de laatste bewerkingen van het Onze Vader. En dan wel met delen uit de orgelsonaten die Mendelssohn schreef. Zijn zesde sonate, Variaties over het Gebed des Heren. Wij gaan nu afsluiten. Bert Langman was de technicus en Henk IJzega presentator en samensteller. Volgende week hopen wij weer te zijn met Pastorale. We wensen u voor vandaag een hele goede zondag. Lionel Dacres speelt op het orgel in de Cathedral of Exeter in Engeland. Felix Mendelssohn, sonate 6,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Veluwe FM met het programma Putten uit de Bron. Een mooi uur geestelijke liederen, gezongen door vele koren. En de techniek is in de handen van Alexander van Blokland, samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. En u kunt natuurlijk tot dinsdagmiddag aanstaande weer een lied aanvragen naar de mail verzoeken@puttenuitdebron.nl of via internet www.puttenuitdebron.nl. Wij wensen u veel luistergenoegen.

Luisteraars, heeft u ook wel eens zo'n gebed in uw hart dat je vraagt aan de Heer, wijs mij uw weg om hulp in een situatie of in zorgen? En Sela, de zanggroep, zingt dit lied, een lied van Heer, wijs mij uw weg.

God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Ik steun op hem en verlaat mij op de Heere. Het is een prachtige psalm, psalm 27. En dat wordt gezongen door het nieuwe psalmproject. En de zangeres is Miranda de Vlieger en de zanger Arjan Vink.

de jarige. 2 juli was uw geboortedag, meneer Hilbert Bruinemeijer. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Meneer Hilbert Bruinemeijer, voor u het lied Samen in de naam van Jezus.

Mevrouw Adrie Versluis-Foppen, 3 juli jongsleden was uw geboortedag. Namens de christelijk geïnformeerde kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En voor u psalm 89, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid.

De volgende jarige van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ermelo bent u, mevrouw Anneke van de Kamp Schepers. 4 juli was uw geboortedag. Hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Voor u een lied uit Johan de Heerbundel, 722. Kroon hem met gouden kroon.

We gaan nog even door met de jarige. De jarige mevrouw G. van der Jacht. Uw geboortedag was 3 juli jongstleden. Namens de commissie van de senioren van de, Christelijk Vermeerde Kerk te Putten, hartelijk gefeliciteerd en Godzegen toegewenst met het lied Wees mijn leidsman, trouwe heren. Mevrouw van der Jacht, het koor Deo Juvante uit Huizen zingt het voor u.

Ja, nog een paar jarigen. Wat gezellig, hè? 4 juli was uw geboortedag, mevrouw Margreet Evendijk. Namens de seniorencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Putten, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Margreet, jij vroeg het lied aan van Wees stil voor het aangezicht van God. Geniet ervan.

Margreet, jij vertelde mij ook dat je ook op koren had gezongen en zo. En dat je ook erg thuis was in de muziek. Dus ik zal voor jou nog even zeggen wie dit lied voor jou gezongen heeft. Dat is het christelijk gemengde Drecht Stedenkoor Prees Hem onder leiding van Martin Zonneberg. Nou, misschien vind je dat wel leuk om te weten, Margreet, en geniet ervan. Een volgende jarige, meneer Ben Westerink, namens de christelijk gereformeerde kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En uw geboortedag was 28 juni. En voor u het lied, kom laat ons samen Israël Heer. Dat is Psalm 95, het hervormde zangkoor Jubilata uit Ede zingt het voor u.

Een lied als noodkreet. O Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. Ja, kom haastig. Ja, kom haastig. Kom, Heer Jezus. Hoeveel mensen die in nood zijn in het leven, die dit uitroepen. En dit is een mooi lied voor iedereen, voor steun. De Heer Jezus komt spoedig. En het wordt gezongen door het Slikkerveerse Christelijk Mannenkoor met medewerking van het Kamerorkest Continino.

Het volgende koor is een heel bekend koor. En dat komt van Urk. Het Urker Visserskoor Crescendo. Ja, dat heb ik ook vaak in mijn repertoire, want ik heb best wel veel cd's van het Urker Visserkoor. En die zingen het bekende lied Er komen stromen van zegen. En die wil ik bestemmen voor Koba, Koba de Vries. En Koba als bemoediging en vreugde, want het wordt een mooie tijd voor jou met je kinderen die uit Afrika komen. Ik wens jou een hele mooie tijd.

Het volgende lied gaat over kracht. Heer, geef ons de kracht, dat wij door uw macht zingend verder gaan in uw naam. Maak de mensen blij, dat ook eenmaal zij zingen kunnen. Ik ben blij, voor eeuwig vrij. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengde koor Rijnmond.

We gaan nu even terug in de tijd. Want ik heb weer een cd gevonden. En die is van zangeres Annemieke Koelewijn. Nou, dan ga je echt een hele tijd terug in de tijd. En het lied wat zij zingt is heel toepasselijk. Het leven is een weg met vallen en opstaan. En ze zingt dat samen met Ralf van Manen.

Ja, het is altijd zo mooi, hè? Dat je zoveel mooie cd's hebt en zoveel variatie. We gaan nu weer even naar Urk. Ja, weer even het Urker Visserskoor Crescendo. Nou, als u goed opgelet hebt, dan hebben we daar net ook al een mooi lied van gedraaid. Maar dit lied is Als de Heiland zal verschijnen, als de Heer wederkomt, zijn we dan klaar om hem te ontmoeten?

Ja, prachtig die Urkers toch, hè? Het hervormde gereformeerde jongerenkoor Ebenezer uit Katwijk onder leiding van Jan Verhoef met het prachtige lied over de liefde. Liefde is de bron. En het wordt solo gezongen door Mario van Someren, sopraan.

Prachtig. Het laatste lied alweer. En dat sluiten we af met de CD van Nederland Zingt. Met het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

0: Luisteraars, wij hopen dat u met genoegen heeft geluisterd en ook zelf eens een lied aanvraagt. De techniek was in handen van Alexander van Blokland en uw gastvrouw Willemijn Schijf. Wij wensen u nog een mooie zondag toe.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn vandaag. Het is zondag en dus weer tijd voor Kinderkerkplein. Vandaag is een nieuwe dag door God gemaakt. En het is fijn om hem daarvoor te danken en te loven.

0: En in Gods Bijbel leer je ook dat je niet dom of stom bent, maar dat je een parel bent in Gods hand.
1: Kom maar, Ellen. Onze artiesten Ellen Tuiten. We beginnen allemaal, weet je.

En je bent niet alleen een parel in Gods hand, maar je bent er ook echt veilig in Jezus' armen.

0: zo. Dankjewel.
1: Hier heb ik nog een liedje over het veilig zijn. In het Bijbelverhaal van vandaag vertel ik jullie dat de Israëlieten veilig waren voor de dood achter het bloed van een lammetje. En waar zit jij veilig? In het volgende liedje hoor je dat de Heer Jezus een veilige plek om te schuilen is. En ik hoop van harte dat jullie de Heer Jezus kennen en bij hem schuilen.

Nu komt de laatste en ergste straf voor Farao en de Egyptenaren. De Heere God zegt tegen Mozes: alle vaders van de Israëlieten moeten een lammetje mee naar huis nemen. En dat lammetje mag 3 dagen bij hen in huis zijn. En Mozes vertelt de vaders wat ze moeten doen. Ze zoeken allemaal een mooi lam uit en nemen dat mee naar huis. Als de 3 dagen voorbij zijn, gaan de vaders het lam slachten. Ze doen dat 's avonds als het bijna donker is. Het vlees van het lam braden ze boven een vuur en het bloed van het lam doen ze in een schaal. Ze lopen met de schaal naar buiten. Ze pakken een kwastje en smeren dat met bloed van het lam aan de zijkant en aan de bovenkant van de deur. Het lijkt net rode verf, maar het is bloed. Alle vaders van de Israëlieten smeren bloed aan hun deur. De Heere God heeft gezegd dat ze dat moeten doen. Dan gaan de vaders weer naar binnen en ze doen de deur dicht. Het is al donker geworden. De Egyptenaren gaan naar bed. Maar de Israëlieten gaan niet naar bed. Oh nee, ze kleden zich juist goed aan. Ze doen een paar goede schoenen aan. Ze doen een jas aan, ze pakken hun spullen in, pannen en borden en kleren en dekens en nog veel meer. Het lijkt wel of ze op reis gaan. Hoe kan dat? Dat mag toch niet van de farao? Als alles is ingepakt, gaan de Israëlieten eten. Moeder heeft koeken gebakken en vader heeft het vlees van het lam gebraden. En nu gaan ze eten, met de jas aan, alsof ze dadelijk weggaan. De Heere God heeft gezegd dat het zo moet. En de Heere God gaat nu Farao straffen en alle andere Egyptenaren ook. Hij stuurt een engel uit de hemel naar Egypte en niemand kan de engel zien, maar hij is er wel. En de engel gaat door alle straten van Egypte en hij kijkt naar de deuren van de huizen. Is er bloed aan de deur of is er geen bloed aan de deur? Als hij een huis ziet waar geen bloed aan de deur is, gaat hij naar binnen. En in het huis gaat de oudste zoon opeens dood. Dan gaat de engel naar het volgende huis. En overal waar geen bloed aan de deur is, sterft de oudste zoon. De engel komt bij het paleis van de farao. Daar is ook geen bloed aan de deur. En daar sterft ook de oudste zoon. Het is de kroonprins. De engel komt ook in Goshen, waar de Israëlieten wonen. Hij loopt langs de huizen en hij kijkt naar de deuren. En hier is overal bloed aan de deur. Dat hebben de vaders vanavond gedaan. Het bloed van het lam zit aan de deur. En de engel gaat niet naar binnen in deze huizen. Hij gaat alle deuren voorbij. Als de engel weer naar de hemel is gegaan, is er groot verdriet in Egypte. Wat een verdriet. Bij alle Egyptenaren is de oudste zoon dood, maar bij de Israëlieten niet. En in het paleis is ook verdriet. De kroonprins is dood. De farao begrijpt wel hoe dat komt. Dat heeft de Heere God gedaan. En farao weet dat het zijn eigen schuld is. Als hij de Israëlieten had vrijgelaten, was het niet gebeurd. Dan leefde zijn zoon nu nog. Laat de Israëlieten dadelijk weggaan, zegt hij. Nu! Meteen, anders gaan we allemaal nog dood. De Egyptenaren gaan naar de Israëlieten toe. Ga weg, zeggen ze tegen de Israëlieten. Ga alsjeblieft weg. De Israëlieten stonden al klaar. Weet je nog wel? Ze kunnen zo weg. Maar eerst zeggen ze tegen de Egyptenaren. We zijn zo arm, we hebben haast niets. Geef ons kleren en goud en zilver. Nou, de Egyptenaren geven alles aan de Israëlieten. Gouden en zilveren kettingen, mooie stoffen en kleren. Alsjeblieft, zeggen ze. Dat is allemaal voor jullie, maar ga nu gauw weg. En daar gaan ze dan. De vaders en de moeders en de kinderen. De koeien en de schapen en de lammetjes. Het is een lange optocht van vrolijke mensen. Mozes en Aaron lopen voorop. Eindelijk gaan ze weg uit Egypte. En waar gaan ze naartoe? Naar Kanaan. Ja, de farao moest met harde straffen leren dat de weg vrij moest zijn voor het volk van God. Er waren wel 10 straffen nodig. Pas toen liet hij het volk gaan. En jij? Is bij jou de weg ook vrij om naar de Heere Jezus te gaan? Maak de weg vrij.

De Heere Jezus kent jou door en door en helemaal, waar je ook bent en wat je ook doet. En Hij houdt heel veel van jou.

0: weet de weg. Heel goed. Ik weet de weg. Heel goed.
1: Hé, Bontje Blauw. Stop eens even.
2: De Israëlieten hebben nu wel gezien dat de Heere hen uit het slavenland Egypte leidde. Wat zullen ze blij zijn geweest. De Heere wil ook jouw leven leiden, over hoge bergen, maar ook door moeilijke dalen. Vertrouw maar op hem.

Oh, farao, je moet eraan geloven. Wij staken al het sloven, want we gaan op reis. Oh, farao, je kunt ons niet meer plagen met stokken en met slagen, want we gaan op reis. We trekken naar het vaderland dat God ons heeft beloofd. Je bent niet langer ons de baas, zet dat maar uit je hoofd. God roept ons alle wegen en hij geeft zijn heil en zegen. We trekken naar het land dat hij belooft, het vaderland dat hij ons heeft beloofd. Oh, farao, wat wil je nu nog beginnen? Je kunt van God niet winnen. We gaan op reis. Oh, farao, we zijn niet meer te keren. Wij willen onze God vereren. En we gaan op reis. Ja, en welke kant moesten ze nu op? Mozes wist het eigenlijk ook niet, maar God ging zelf voorop in het teken van een grote wolk. En die wolk konden ze volgen. Overdag liepen ze dan in de schaduw en in de nacht was deze wolk als een vuur dat licht en warmte gaf. En zo wisten ze welke weg ze moesten volgen.

Nu wil ik jullie een heel gewoon leuk verhaal vertellen. Misschien gaan jullie ook wel met de trein mee. Nou, Jan-Jaap, Gijsbert en Willemien zijn met hun papa en mama ook in de trein. En ze gaan logeren bij opa en oma Trein. En die wonen ver weg. Ze moeten wel een uur in de trein zitten. Boven in het rek staat een zware koffer. Daar zitten de kleren in. En een doos bonbons voor oma. De jongens hebben ieder een rugzak. Daar zitten een paar auto's, een boekje en een kleurpotloden in. En mama heeft er ook papieren luiers bij gedaan. Nou, die zijn natuurlijk niet voor Jan-Jaap en Gijsbert. Nee hoor, die luiers zijn voor Willemien. Het wagentje van Willemien hebben ze ook meegenomen. Ah, het is gezellig in de trein. Het gaat lekker hard. Jan-Jaap en Gijsbert zitten bij het raampje. Er is veel te zien buiten. De deur wordt opengeschoven en een meneer in een blauw pak zegt: "Goedemiddag, uw plaats bewijzen alstublieft." "Mama, daar is de conducteur. Mogen wij de kaartjes geven?" Mama zoekt in haar tas. Ze geeft de kaartjes aan Jan-Jaap en Gijsbert. En daar komt de conducteur. "Dag jongens," zegt hij. "Mag ik jullie kaartjes even zien?" En de jongens geven de kaartjes. De conducteur zet er een stempeltje op. "Zo, gaan jullie ver weg?" zegt de conducteur. "Ja," knikken de jongens. "We gaan naar opa en oma." "Oma toe," zegt Willemien. De conducteur geeft haar een knipoogje en dan gaat hij weer verder. "Ik word later ook conducteur," zegt Gijsbert. En na een poosje gaat de deur weer open. Wil de conducteur nog een keer de kaartjes zien? Nee, er wordt een hoge kar naar binnen geduwd en op de kar liggen broodjes. Er zijn ook blikjes met drinken, en koeken en reepjes chocola. En bovenaan hangt een grote oranje kan. Daar zit koffie in. "Zullen we een kopje koffie nemen?" vraagt papa. "Ja, lekker," zegt mama. "Mogen wij ook wat drinken?" vraagt Jan-Jaap. "Nee hoor, dat wordt zo'n geknoei in de trein. Jullie krijgen wel een lekkere koek." Papa bestelt 2 koffie en 4 koeken, alstublieft. De man pakt eerst de koeken in en ze zitten in een klein plastic zakje. En daarna schenkt hij de koffie in. Hij zet de 2 bekertjes op het plankje bij het raam. En mama betaalt. Meneer stopt het geld in een hele grote portemonnee. "Ha," lacht Gijsbert, "die portemonnee zit aan zijn broek." "Ja, dat is waar. De portemonnee zit vast aan een ketting. Dan kan de meneer hem niet verliezen." De meneer zegt: "Tot ziens," en duwt het wagentje door naar de andere deur. De jongens krijgen ieder een koek. Willemien roept: "Cookie." "Ja hoor, jij krijgt ook." En mama breekt een stukje van haar koek af. Papa pakt zijn bekertje. Hij doet er suiker in. En met een wit stokje roert hij in de koffie. Maar oh wee, de trein wiebelt juist heel erg. En de koffie klotst uit zijn bekertje. Er komt een vieze bruine koffievlek op papa's broek. De jongens moeten lachen. "Papa heeft geknoeid," roepen ze. "Vieze koeien," kaart Willemien. "Vieze knoeien betekent dat." De andere mensen in de trein moeten ook lachen. En papa wrijft met zijn zakdoek over de vlek. Maar ja, dat helpt niet. De vlek wordt juist nog veel groter. "Nou, die moet naar de stomerij," zegt mama. En als ze bij het station komen, zien ze dat opa al staat te wachten. De deuren van de trein zwaaien open en Jan-Jaap roept: "Opa, Willemientje moet de schone broek. En papa ook." Nou, dat is leuk. Maar nu worden we weer gewoon serieus hoor. We hebben al eerder gezegd: lees en leer je Bijbel. Ook jij kan zo gelukkig worden.

De Heere God is heel blij als wij lofliederen voor hem zingen. En in dit loflied zingen we dat de Heere alles zo mooi heeft gemaakt. En dat we blij zijn met zo'n God die ons hoort en bij wie we mogen wonen.

Wat fijn te weten dat we in vrede weer een nieuwe week in mogen gaan. Denk er nog maar eens aan dat de Heer Jezus jou de weg wijst, ook deze week.

Het is alweer tijd. Jammer, hè? En vergeet deze week niet hoeveel God van je houdt. En dat hij altijd met je meegaat. Nou, tot de volgende keer dan maar. Dag!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N50 en Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Latmerbroek is de vertraging 10 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Stroe is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier oponthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: vibe. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag laten we weer allemaal plaatjes horen van 65 jaar geleden. Liedjes die in begin juli 1961 in de hitparade stonden van landen over de hele wereld. We begonnen met Clarence Frogman Henry, die toen bijvoorbeeld in de Britse hitlijst te vinden was met But I Do. Oorspronkelijk, in de VS, heette het I Don't Know Why. Maar die titel bleek verwarring te geven met I Don't Know Why, I Just Do, een liedje uit 1931. Pas geleden hadden we onze zomerliedjesuitzending. Daar had Le Bleu d'été ook ingepast. In Wallonië had John William er een hit mee. Hij was een in Frankrijk wonende zanger, afkomstig uit Ivoorkust, met een heftig oorlogsverleden waar ik een andere keer wel wat meer over zal vertellen. Je zult het liedje herkennen als Green Leaves of Summer.

Dit was Adam Wade, een Afro-Amerikaanse zanger uit Pittsburgh, Pennsylvania. Hij had in 1961 3 top 10 hits in de Verenigde Staten, waaronder dit Writing on the Wall. Hij werd vooral geïnspireerd door Nat King Cole, vertelde hij zelf. 5 jaar jonger dan Wade was tieneridool Ricky Nelson uit New Jersey. Hoewel het in de VS maar op 9 kwam, was Hello Mary Lou in Europa veruit zijn bekendste nummer, waar het in veel landen op de eerste plaats kwam. Het werd geschreven door Gene Pitney.

Een geheel andere tekst op het oude bekende Sarina, het kind uit de Dessa. Maar het loopt wel veel beter af. Ze worden hier geen tijgermaaltijd. De Foreo's zongen het. In het Verenigd Koninkrijk vonden we in juli 1961 Bobby V nog in de hitlijst met More Than I Can Say. Hij was alweer aan het zakken nadat hij in juni enige tijd op de vierde plaats had gestaan. In de VS kwam hij slechts op 61. 19 jaar later was Leo Sayer er veel succesvoller mee daar.

Frank Nagai had in zijn thuisland Japan veel hits, waaronder Kimi Koishi, en was er erg populair. Zijn genre was anders dan van andere Japanse sterren. Er zaten veel invloeden in vanuit de westerse muziek. Hij deed in 1985 een zelfmoordpoging vanwege persoonlijke problemen. Hij overleefde, maar liep wel een behoorlijke hersenbeschadiging op die nooit meer overging. Triest. Dan gaan we naar Duitsland, naar een van de vele hits van Lolita. Ze wordt begeleid door het orkest van Werner Scharfenberger in Über alle sieben Meere.

Zoveel zelfs dat de schrijvers tot een schikking zijn gekomen met de componisten daarvan, waarbij de royalties werden gedeeld. Voor een Franstalig plaatje gaan we weer naar onze Waalse zuidenburen. Georges Guettari had daar een hit met het nummer Dans le cœur de ma blonde, een vocale versie van de bekende instrumental Wheels.

In het Verenigd Koninkrijk kwam Pat Boone begin juli 1961 net de charts binnen met Moody River. In de Verenigde Staten was het toen al een heel grote hit, die net aan het zakken was na een fraaie eerste plaats. Uit Mexico komt Marco Antonio Muñiz. Zijn eerste nummer 1 hit in zijn thuisland was Escandalo, dat 8 weken die positie heeft ingenomen.

Barry Stanton werd geboren in Londen, maar emigreerde met zijn familie 7 jaar later naar Australië. Op zijn 15e ging hij muziek maken en vanaf 1960 nam hij een aantal platen op, waarvan er 4 de Australische hitparade haalden. Onder andere dit I Don't Wanna Be a Teenage Idol. Begin jaren 60. Ook toen waren de Everly Brothers nog erg populair. Hun hit van toen was Temptation. Overigens haalde het in 1934 al een nummer 3 positie in de VS in de versie van Bing Crosby.

In bijna alle hitparades van juli 1961 waren wel één of meer versies te vinden van Moussie Den Wooden Heart. Zo ook in Nederland, waar naast Elvis origineel ook Ria Valk een hitje had met Afscheid van een soldaat. En misschien wel van een Schotse soldaat. In Australië liepen ze een aantal maanden achter op het Verenigd Koninkrijk, dus dankzij hen hier Andy Stewart met Scottish Soldier.

De Babysitter Boogie heette oorspronkelijk Baby Sit-in Boogie en werd bekend door Buzz Clifford. In Duitsland kwam de lokale versie van Karl-Heinz Schwab, beter bekend als Ralph Bendix, zelfs op de eerste plaats in de hitlijst. Toch ook nog Elvis Presley zelf vandaag in Machtels Plus op Veluwe FM. Wereldwijd was Surrender voor hem een grote hit 65 jaar geleden, net als Wooden Heart. Het was door de schrijvers Mort Schumann en Doc Pomus afgeleid van Torna a Surriento, een Napolitaans volksliedje.

Dit was het origineel van Barbara Ann dat veel bekender werd in de uitvoering van The Beach Boys. Het werd geschreven door Fred Fassard voor zijn oudere broer Charles, die toen deel uitmaakte van de doo-wop groep The Regents, die je net dus hoorde. Barbara Ann was de naam van hun jongere zusje van 13. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machteloos Plus van deze week, met allemaal hits van 65 jaar geleden. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Yellow Bird door de Arthur Lyman Group. Het was de meest succesvolle popsingle van deze Hawaïaanse muzikant en kwam op 4 in de Verenigde Staten. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Wij vinden dat je het op zondagavond niet te ingewikkeld moet maken. Gewoon lekker onderuitgezakt in een stoel en Veluwe FM aan. Wij masseren uw oren met de mooiste lichte klassieke muziek uit de geschiedenis. De Notenkraker.
1: Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar De Notenkraker. We beginnen met de Neville Brothers' Will the Circle Be Unbroken?

Dat was Eleni en het werd vertolkt door Tol en Tol. We gaan nu luisteren naar een zangeres. Ja, ik denk niet dat ze nog optreedt. Ze is al een dagje ouder. Nana Mouskouri. Only Love.

Een lied met een boodschap, Melodia. Het werd gezongen door het Holland Koor. We gaan nu luisteren naar Herman Schoonderwald en uit The Lion King speelt hij Circle of Life.

Circle of Life uit The Lion King werd gespeeld door Herman Schoonewald. De Fantasy Strings spelen nu Moon River.

Moon River op een speciale manier gespeeld door de Fantasy Strings. Dim Casper en Louis van Dijk die spelen Lili Marleen ook op hun eigen manier.

Op veel manieren werd het al ooit uitgevoerd, Lily, Marleen, maar deze vond ik ook wel heel apart. En ik hoop dat u hem ook leuk vond. We gaan verder met de New Orleans Syncopators Midnight in Moskou.

Een geweldig mooi nummer, Higher Ground, gezongen door Barbara Streisand. Het Slovaaks Philharmonic Orkest speelt Meditation.

Het laatste nummer wordt gespeeld door Serenata Maastricht Salon Orkest onder leiding van André Rieu. Het nummer is getiteld Adieu Tristesse. Het is ook een nummer van Frédéric Chopin.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin. En dat betekent de notenkraker. We beginnen met Andrea Bocelli, Nessun Dorma.

Nessun Dorma, het blijft altijd een heel mooi nummer, gesprongen deze keer door Andrea Bocelli. Who Wants to Live Forever? Sarah Brightman.

Mama My Pew, Luciano Pavarotti. We gaan naar Ida Czernicka en dat is een pianiste en ze speelt een heel klein wiegeliedje van Johannes Brahms.

Het was dus echt een heel klein wiegeliedje. Het duurde 1 minuut en 25 seconden. We blijven nog even bij de piano, want Klara Harlikova kan er ook op uit de weg. Rondo alla Turca van Mozart.

Klara Harlikova speelde Rondo à la Turca van Mozart. Veluwe FM is een radiostation, maar dat heeft nog geen symfonieorkest. Maar Radio Bratislava heeft dat wel. En zij spelen humoresk.

Humoresque. Het Radio Bratislava Symphony Orchestra speelde dat voor ons. We gaan luisteren naar Helmut Lotti, Air from County Derry.

Ja, De Notenkraker is een live programma. Wij zitten gewoon in de studio. En daar kan er natuurlijk wel eens wat misgaan. Dit was Charlotte Church met Plaisir d'amour. En we gaan nu luisteren, dus toch, naar Helmut Lotti met Air from County Derry.

applaus heeft hij verdiend, Helmut Lotti. Ik heb één cd meegebracht en die cd heet Feeling Good. En daar staat alleen maar filmmuziek op. En ik heb een muziekstuk eruit gekozen en dat is gecomponeerd door Mozart. En het is gebruikt in de film Out of Africa. Het concert voor klarinet en orkest, 7 minuten 23. Ga er lekker voor zitten.

Concert voor klarinet en orkest van Mozart. Ik dacht dat ik niet te veel gezegd had, dat het een heel mooi muziekstuk is. Miranda van Kralingen zingt Ave Maria.

Erna Hemming, Vivere. De Celtics tenors zijn aan de beurt en ze zingen een Iers liefdesliedje. En in mijn beste Iers gaat dat Beer Mio.

Dat waren de Celtic tenors met een Iers liefdesliedje, Bear Me O. En ik heb er geen woord van verstaan en u waarschijnlijk ook niet. Maar het is helemaal niet erg. Ik vond het wel leuk klinken. We gaan de resterende tijd opvullen met die Ruifholzkapelle. En het eerste nummer wat ze spelen is de Bund Specht Polka.

Ja, die Reifholzkapelle, die Buntspecht-Polka speelden ze. En ze hebben daar artiesten in zitten, dat zijn solisten natuurlijk. En Johan van den Berg en Dave Tromp zijn dat. En die spelen Sehnsucht-Melodie.

Sehnsucht Melody. Het laatste nummer, een klein stukje kunt u er nog van horen. Hodonin, ook gespeeld door die Rijfholzkapelle. Ik ga u bedanken voor het luisteren en ik hoop dat u het een beetje leuk vond. Nog veel plezier met de rest van de programmering en volgende week zondagavond hoop ik u weer te ontmoeten bij de Notenkraker om 6:00. Dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Kantaten. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. De Heer is mijn herder. De herder die je dis bereidt, die blijdschap geeft en overvloedt, die je voor wankelen behoedt, die je door diepe dalen leidt. Die Heer wil ook jouw herder zijn. En wie de herdersroep verstaat, de herder volgend waar hij gaat, verdwaalt niet in de zandwoestijn. Hij leidt je naar een groene wei, verkwikt je hart met lavenis. Hij wijst ook waar de haven is, het einddoel aan de overzij. Zelfs als je laatste levensuur beëindigd is, je tijd is om, pakt hij je hand en zegt dan: kom, dit graf is slechts van korte duur. Want als zijn tijd gekomen is, als de bazuin het teken geeft, dan breekt het graf en eensklaps leeft wat door de dood ontnomen is. Het lichaam krijgt een nieuw bestaan. Verrijkt, verheerlijk zal het zijn. Geen aardse zorgen, aardse pijn, maar hemelvreugde breekt zich baan.

Morgenlied. Al bij mijn eerste oogopslag, bij het ontwaken van de dag, zie ik uw goedheid om mij staan, het licht dat weer is opgegaan. Merk ik uw zorg die mij omringt, de lucht die in mijn longen dringt, het water stromend langs mijn huid, de kleding die mij warm omsluit. En op de tafel wacht het brood. Heer, uw langmoedigheid is groot. Uw goedheid maakt mij klein en stil. Want ik weet, ik leef om Christus wil. En ook met deze nieuwe dag, met zijn gejacht en zijn gewoel, brengt gij mij dichter naar uw doel.

wijst de nieuwe weg ons aan. Vallen, opstaan, lopen, met de grote mensenstoet, op de weg u tegemoet. Mens zijn tussen velen, lief en leed te delen, hand in hand het goede spoor. Jezus zelf gaat immers voor.

Vaak is er een drang in mij die me doet verlangen naar de wijdheid van de zee. Dan wil ik onder aan een duin luisteren naar het lied van de golven, de geur ruiken van het zilte zand. Als ik meeuwen zie zweven boven het grijsgroene water, kan ik zo intens genieten van wat ik hoor en zie.

stil in zijn hand. Die kleine vogel in die hand, zie hem daar zitten, stil gerust. Als is hij zich ervan bewust, dat louter goedheid hem omspant. Als weet hij, ik heb niets te duchten, er is geen reden om te vluchten. Ik kijk omhoog en weet het weer, ook ik heb niets te klagen, want daar is die uitgestoken hand, die evenzo, ja, nog veel meer, mij met mijn onrust en mijn vragen omspannen wil en mee wil dragen. Een hand die ik altijd herken, die om mij is doorboord geweest en waarin ik dus liefde lees. Een hand waarin ik veilig ben, waarin ik niets meer heb te vrezen, waarin ik gerust en stil mag wezen.

Bidden. Als ik bid, doe ik mijn ogen dicht. Dan kan ik beter denken aan de dingen die gebeuren met mij en met andere mensen. Maar soms, als ik bid, houd ik mijn ogen open. Dan kan ik beter zien naar de dingen die gebeuren met mij en met mijn medemens. En soms bid ik niet, dan zing ik, dan heb ik al gebeden.

samen gaan. Heer, laat het zo zijn dat wij mensen leren elkaar twee aan twee warmte te geven, als het kan, een leven lang. Wij mensen komen elkaar tegen, willen inhoud geven aan elkaars bestaan. Het is toch goed als mensen samen gaan? Leer ons elkaar vast te houden, Heer, als het kan, een leven lang. Laat het zo zijn, Heer.

rust. Nu dekt de nacht de aarde zachtjes toe en spreidt een neveldeken over de velden en dompelt mes en mens en dier in diepe rust, totdat de morgen zich komt melden en ieder door de zon weer wakker wordt gekust.

Dagelijks leven. Ik kijk niet verder dan één dag. Waarom zal ik harder lopen? Het leven gaat zoals het gaat. De puzzel is nog lang niet klaar. Ik zoek de stukjes bij elkaar en leg elke dag één stukje.

Onbezorgd als de vogels. Hoor je wel de vogels buiten, jubelend hun hoogste lied? Heerlijk vrij en onbekommerd, zorgen kennen zij toch niet? Zouden zij het dan ook weten van hun schepper, God de Heer, die gezegd heeft, zonder mijn wil valt geen mus ter aarde neer. Van dat heel gewone musje, dat wel haast geen waarde heeft, wordt er zelfs niet één vergeten. Elke dag zorgt God die leeft. Mocht ik zo vertrouwend leven, zonder steeds te zorgen gaan, soms kan ik intens verlangen om mijn vleugels uit te slaan, alle zorgen achterlaten, opwaarts wieken naar omhoog, naar die onbekende verten, dicht tot aan de hemelboog. Wil ik echt een vogel wezen, zonder zorgen en verdriet? Nee, want als ik geen verdriet had, kende ik ook Gods liefde niet.

Zonsondergang aan zee. Ik loop in gedachten de zilveren weg die mij voert naar de stralende kim. Ik loop heel voorzichtig met overleg als een kleine donkere schim. Want de weg is maar smal en de zee zo wijd. Voor je het weet glij je van het pad. En de tocht duurt zo lang, wel een levenstijd, voor je komt in de zilveren stad. Maar de zon reist te snel, als een gouden oog, verdwijnt ze nu achter de rand. Het pad is verdwenen, mijn droom wiekt omhoog, ik sta weer alleen op het strand. Als ik eenmaal zal staan aan de glazen zee, met de gouden stad in het verschiet, laat mij aan uw hand gaan, ga gij met mij mee, want alleen, Heere, kom ik er niet.

De kindervriend. Geef je hart maar vroeg aan Jezus. Deze keus berouwt niet gauw. Hij, de grote vriend van kinderen, vraagt ook naar het hart van jou. Laat je lichtje helder schijnen in het donker van de nacht. Deze vreugd kan nooit voorbij gaan. Daarvoor houdt God zelf de wacht. Straks sta je in het volle leven, met zijn vreugde en verdriet. Laat de heiland stuurman wezen, dan vergaat je scheepje niet. Wie hem dagelijks leerde volgen, ook langs de oneffen baan, die mag eenmaal als een schaapje met de herder binnengaan.

Blijf bij ons. Blijf bij ons, Heer. Wij kunnen veel verdragen, maar niet de troosteloze eenzaamheid, de eindeloosheid van de kille dagen, waarin ons hart om uw nabijheid schrijdt. Blijf bij ons, Heer, ook als wij onbezonnen proberen onze weg alleen te gaan. Werp onze bouwsels, zonder u begonnen, omver, laat er geen steen van blijven staan. Blijf bij ons, Heer, en wil ons begeleiden, op weg naar huis, naar het eeuwig Vaderhuis. Wil in uw woning ons een plaats bereiden, en breng ons thuis, Heer, breng ons veilig thuis.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. In de studio van Veluwe FM regelt Evert Kuiper de techniek. Riekie Schuurman presenteert het programma dat ze ook samenstelde. Dominee A. Priem uit Ermelo leest met ons uit Handelingen 16 en uit 2 Korinthe 1. Het thema van zijn meditatie is Zingen in de nacht. Paulus en Silas doen het, zingen in de nacht, ook nu ze gevangen zijn gezet. Zingend spreken ze hun vertrouwen op God uit. Wij weten niet wat ze gezongen hebben. Misschien zongen ze net als Jezus uit het psalmboek van Israël. Dat gaan wij nu ook doen, psalm 42, vers 1, 3 en 5.

Zingen in pijn, verdriet en zorg is niet altijd gemakkelijk. Maar het kan je wel helpen om het vol te houden. Je vraagt jezelf al zingend af, waarom buig ik me neder? Waarom ben ik zo onrustig? En je spreekt jezelf toe, hoop op God. Als je samen zingt, wijs je elkaar al zingend op Hem. Met één lied uit 1000 monden gaan we zingend door de nacht. Liederen zingend, vol vertrouwen. Zo schrijdt de stoet van pelgrims verder door de nacht van strijd en zorgen.

Het volgende lied gaat ook over de kracht van het samen zingen. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen. Zing dan uit alle macht. Lied 292 uit Weerklank. Zolang wij ademhalen.

De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem, mijn leven lang. Psalm 118, vers 7 en 14.

Dominee Priem uit Ermelo leest uit de Bijbel Handelingen 16, vers 16 tot en met 34 en 2 Korinthe 1, vers 4 tot en met 6. Het thema van de meditatie is Zingen in de Nacht. Na de meditatie koos hij voor het lied Huis van Vrede. Vooraf koos hij opwekking nummer 727. Dat is de versie van Psalm 16 van Psalmen voor nu. Ik val niet uit zijn hand.

Beste luisteraars, je hebt van die nachten dat je maar moeilijk in slaap valt. Of dat je midden in de nacht wakker wordt en daarna niet meer in slaap kan komen. Allerlei gedachten tollen door je hoofd. Dingen waar je overdag druk mee bent, die komen 's nachts weer terug. Als dat mooie dingen zijn, dan is dat niet zo'n ramp. Maar als het verdrietige dingen zijn waarover je je zorgen maakt, of dat je van de pijn niet slapen kan, dan is het wat anders. Hoe kom je de nacht door? We lezen over zo'n zware nacht bij Paulus en Silas in Handelingen 16. Ze zijn gevangen genomen, hebben stokslagen gehad, liggen in de binnenste kerker, hun voeten vastgeketend in een houten blok. En hoe komen ze de nacht door? En dan lezen we, om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen van God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Wanneer ik aan Paulus denk, dan denk ik vooral aan zijn vele brieven die wij vandaag de dag nog steeds lezen. Dan denk ik ook aan de vele reizen die hij heeft gemaakt om de boodschap van het evangelie te brengen. Maar dan denk ik veel minder aan Paulus als iemand die veel geleden heeft vanwege zijn geloof. Uiteindelijk werd het zelfs een dood. En wat heeft het hem wel niet gekost? En hoe heeft hij dat allemaal vol kunnen houden? Nou, die vragen betrek ik dan ook maar meteen op onszelf. Wat mag geloven ons kosten? En wat heb jij over voor je geloof? Ben je bereid te lijden omdat God je geroepen heeft? Wil je de consequenties aanvaarden omdat je staat voor je principes? En hoe houd je dat dan vol? Bij Paulus horen lijden, verdrukking en vervolging bij het volgeling van Jezus zijn. Wat Jezus overkwam, kan ook ons overkomen. In de tweede Korinthebrief geeft Paulus een opsomming van wat hem is overkomen. En dan schrijft hij, ik ben al vaak half doodgeslagen. 5 keer hebben de Joden mij zwaar gestraft met 39 zweepslagen. 3 keer hebben Romeinse bestuurders mij stokslagen laten geven. 1 keer hebben mensen geprobeerd mij met stenen dood te gooien. 3 keer zat ik op een schip dat zonk en ben ik bijna verdronken. Ik heb zelfs een keer 24 uur lang in zee gedreven. En de reizen die ik maak zijn vol gevaren, gevaarlijke rivieren, onderweg rovers. Telkens zijn er mensen die mij kwaad willen doen. Paulus somt hier zijn lijden op. Het is bijna opvallend nuchter, bijna zakelijk zou je kunnen zeggen. Hij schept er niet over op, maar het is een eerlijk verhaal wat het hem kost. Slagen, lichamelijke pijn, de gevangenis, verlies van vrijheid. Zorg om de gemeente ook, een emotionele last die met zich meedraagt. Het lijden is geen teken van tekortschieten, maar hoort bij zijn roeping. En dat is toch een iets minder romantisch beeld van alle mooie reizen die Paulus maakte. Zoals je in onze tijd bij allerlei christelijke reisorganisaties vakantie kunt boeken, in de voetsporen van Paulus. Ja, maar gelukkig dan wel zonder de zweepslagen erbij, zeg ik maar even. Als je er goed over nadenkt, dan hoort bij het volgen van Jezus niet de belofte van een comfortabel leven. Dat willen we wel graag en misschien ervaren we dat ook vaak zo. Maar dan vraag ik me wel af, is geloven zoiets als het zitten op een relaxfauteuil, gewoon lekker zitten, of is het zitten op de schopstoel? Lijden en vervolging horen bij het leven van een christen. Dat kennen we van de getuigenissen van mensen uit de vervolgde kerk. Hoe zwaar kan het zijn om christen te zijn als het verboden is en dat je er niet openlijk voor uit kunt komen? En als je het wel doet, dan met enorme gevolgen. En dat ze volhouden, dat is bijzonder. Hoe zit dat met ons? In Nederland kost het volgen van Jezus je meestal geen vrijheid of veiligheid. Er komt meestal geen geweld bij kijken, maar het kan wel ongemak opleveren. Het is niet meer vanzelfsprekend. Mensen vinden er wat van. Het kan zijn dat je als gelovige op je werk of in je studie wordt weggezet als ouderwets of niet van deze tijd. Je wordt niet serieus genomen. Je houdt je geloof liever voor jezelf omdat je bang bent voor reacties. Dat kan een bepaalde spanning opleveren, maar ook een bepaalde eenzaamheid, want dan ben je de enige of een van de weinigen. Je kunt tegen onbegrip aanlopen als mensen jouw keuzes ten aanzien bijvoorbeeld van je besteding van tijd of geld niet begrijpen, of daar minachtend over doen.
Waarom doe je eigenlijk dat vrijwilligerswerk? Waarom kies je niet voor je carrière? Het kan zijn dat mensen de keuzes die je maakt op ethisch gebied niet mee kunnen maken. En dat dat effect heeft op je relaties. Of dat je vanuit je geloof ervan overtuigd bent dat je in actie moet komen. Dat kan ook consequenties hebben die niet makkelijk zijn. Al die dingen doen iets met je. Nou, hoe houd je het dan toch vol? En dat heeft allereerst te maken met je motivatie. Waarom doe je het? Dan kijken we toch weer even naar Paulus. Hij zegt in diezelfde brief aan de Korintiërs, dat was 2 Korinthe 5, vers 13, wat ons drijft is de liefde van Christus. Gedreven door de boodschap van Gods Koninkrijk, gedreven door de liefde van Christus is Paulus onderweg. En God is hem daarin nabij, ook in de ellende en de rottigheid. Hij schrijft, steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. En daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. Ik moet veel lijden omdat ik bij Christus hoor. Maar dankzij Christus krijg ik ook veel steun van God. En God geeft moed en troost in al onze ellende. Er staat niet dat God ervoor zorgt dat het ophoudt, maar in alles is Hij er wel bij. Troost ontvangen en een ander troosten gaan hand in hand. We hebben elkaar nodig om te steunen, om elkaar te steunen. Het is trouwens ook goed om te beseffen dat Paulus ook nooit alleen op reis was. Hij was eigenlijk altijd samen met anderen op reis. Je hebt een ander nodig, we hebben elkaar nodig. Paulus schrijft, ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Want jullie weten dat God ons na een tijd van lijden zal redden. Het gaat om redding. Niet voor niks betekent de naam Jezus dat ook, redder. En dat is precies wat Paulus en Silas in de gevangenis ook zullen ervaren. Redding. Maar zover is het nog niet. Want wat doen ze? Ze zingen midden in de nacht. Je zou kunnen zeggen, Paulus en Silas zingen omdat ze zo dapper zijn. Maar je kan ook denken, misschien zingen ze ook wel om het een beetje weer te worden. Moedig, dapper, zichzelf moed inzingen. Jezelf de zorgen te boven zingen. Vernederd en mishandeld als Jezus voor hen, als een grote voorbeeld, zoeken ook zij hun krachtbronnen op en komen net als Jezus bij de psalmen terecht, want ze zingen midden in de nacht. Er zit een verwijzing in naar psalm 119, vers 61, 62. Al zetten rondom mij zondaars hun strikken, uw wet, uw woord vergeet ik niet. Midden in de nacht sta ik op en loof u. Oude woorden uit de psalmen. Zou jij het kunnen? Zou u het kunnen? Zingen in de nacht omdat je weet dat God niet loslaat? Ja, wat ze gezongen hebben, dat weten we niet. Wat zou u zingen? Wat zou jij zingen? Welk lied? En misschien moet ik wel zeggen, wat zou je willen zingen? Want misschien zeg je ook wel, ik weet niet of ik op zo'n moment nog wel een lied over mijn lippen krijg. Nou, dan hoop ik in ieder geval dat er anderen om u heen zijn of om jou heen zijn die voor jou zingen. Die jou dragen met hun gezang. En misschien is het wel een ander die begint en dat je dan zelf ook kan invallen en mee kan doen. Zo kunnen we elkaar dragen. Zo draagt God ons. Om Paulus dan maar weer even te citeren. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Niets kan ons scheiden van de liefde van God die Hij heeft laten zien, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus. Kun je dan blijven zingen? Zingen in de nacht is niet sterk zijn. Het is vastgehouden worden door God. En je vasthouden aan God. God die sterker is dan de nacht. Amen.

één dag in uw huis is mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Want God zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, want hij is goed en mild. Psalm 84, vers 5 en 6.

In het volgende lied horen we ook van vertrouwen op God in moeilijke tijden. Het derde couplet zingt: als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar. Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht. En zing ik bij psalmen in duistere nacht.

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat is een lied om al jong te leren. Het kan een leven lang mee.

Om dicht bij God te blijven en zijn lof te zingen, hebben we de Heilige Geest nodig. Geest van hierboven, leer ons geloof.

Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg en de waarheid die mij leidt. Lied 439 uit Weerklank.

Op 1000 wegen zendt u ons uit. Zo was Paulus in Filippi gekomen. Hij gaf Gods woord door, langs de rivier en in de stad, en tenslotte zingend in de gevangenis. Zingend verkondigen en belijden Paulus en Silas: U alleen, u loven wij, want u bent tot onze vreugd nabij. Daarom vertellen we van al uw wonderen. Zingen we mee met hen en met de kleuters die dit vers gaan zingen?

Ons uur is alweer bijna voorbij. We eindigen ons programma met een lofzang. Een bewerking van Psalm 150. Psalm 150a uit het liedboek. Geprezen zij God.

Evert en ik groeten u hartelijk. We wensen u voor de komende week Gods nabijheid toe. Vooral als u te maken heeft met zorg, pijn of verdriet. Hoop op God.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom, 4 inzittenden kwamen om het leven, 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

op de korstbol. Dat is vrolijkheid van het evangelie. Vrolijk zingen en spelen wij, omdat het evangelie ons de liefde van God laat zien. Eeuwenlang is het woord van God, de Bijbel, de

0: Als je zo om je heen kijkt, dan zie je allemaal mensen die druk zijn. Druk bezig zijn. Ze gaan met een bepaald doel van A naar B en dat doen ze per trein, per fiets, auto, vliegtuig, noem maar op. Druk zijn en haast hebben. Het is een veelgehoorde klacht, maar het lijkt wel alsof het onontkoombaar is. Het is een soort stramien waarin we leven. Moeten leven, soms. Maar dat altijd maar druk zijn syndroom maakt ook dat we te weinig tijd hebben voor mensen om ons heen. Voor elkaar. Ach, een avondje bij vrienden zit er misschien nog wel in. Maar bewust tijd maken voor een gesprek met iemand waarvan je weet dat er verdriet is in het leven of dat er moeilijkheden in het gezin zijn, dat is lastig. En het wordt ook vaak op de lange baan geschoven. Want ja, je weet maar nooit hoe het uitpakt. Straks raak je er nog bij betrokken en wie weet hoeveel tijd dat dan weer kost. Dus hoor je vaak als excuus, ja sorry hoor, ik had eigenlijk al lang iets van me moeten laten horen, maar ja, je kent het wel hè, we zijn ook zo druk. Weet u, gelukkig heeft de Heere God daar geen last van. Hij luistert, altijd, 24 uur per dag, en specifiek naar jou. Meer nog. God wil zelfs graag dat jij als zijn kind tegen hem praat en aan hem vertelt over alles wat er in je leven gebeurt. Over die mooie en fijne dingen, maar ook over moeilijkheden en verdriet. Over zorgen, misschien ook wel uw twijfels. Onze hemelse Vader heeft het dan wel druk, maar gelukkig nooit te druk voor een van zijn kinderen. En trouwens nog een voordeel. Gods tijd is ook niet beperkt. Hij hoeft immers niet van A naar B. Hij is overal, op bergen en in dalen, ja, ook in uw leven.
1: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klef.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed.